0: Jezus kwam een baaien in het hart van jouw mevrouw. Prima, de week was aan de
1: hand. Oh, halleluja. Dan heb je een